trombose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9FM. Dit is Studio Eden. 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. De Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac. Dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt-het-vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Inwoners van Arnhem, Reden en Roosendaal kunnen vanaf nu nesten van de Aziatische hoornaar melden via speciale meldpunten. De provincie betaalt de kosten voor het opsporen en verwijderen van de nesten. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die een bedreiging vormt voor bijen en andere bestuivers. Ook kunnen steken gezondheidsrisico's opleveren. De eerste kleine nesten verschijnen in deze periode vaak in schuurtjes, heggen, nestkastjes en onder afdakjes. Meldingen kunnen worden gedaan via de website waarneming.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint regionaal grijs, met verspreid over onze provincie enkele buien, waaruit lokaal nog een aantal millimeters regen kan vallen. Tijdens de middaguren wordt het droog met vanuit het westen zonnige periode. Maxima rond 20 graden en daarbij zwakt de westenwind geleidelijk af. Na het weekend zien we voorlopig aanhoudend licht wisselvallig weer. Van tijd tot tijd schijnt de zon, maar ook dagelijks wat regen of een bui. Maandagmiddag wordt het maximaal 22 graden. De dagen erna moeten we het doen met een graad of 17. Daarmee wordt het koel voor juni. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: De werkzaamheden op het Roosendaalse veld zijn uitgesteld. In het masterplan Veluwezoom verdwijnen 2 parkeerplaatsen en wordt de grootste parkeerplaats uitgebreid. Ter voorbereiding werden sinds half mei reptielen gevangen om dieren te beschermen. De belangengroep zegt dat dit niet goed ging en dat dieren door hitte in de knel kwamen. Inmiddels zijn emmers aangepast. Toch zijn de werkzaamheden stilgelegd door bezwaren bij de provincie. Die bekijkt de situatie en beoordeelt de vergunning en planning. De gemeente gaat door met het masterplan.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens nog een file. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint regionaal grijs, met verspreid over onze provincie enkele buien, waaruit lokaal nog een aantal millimeters regen kan vallen. Tijdens de middaguren wordt het droog met vanuit het westen zonnige periode. Maxima rond 20 graden en daarbij zwakt de westenwind geleidelijk af. Na het weekend zien we voorlopig aanhoudend licht wisselvallig weer. Van tijd tot tijd schijnt de zon, maar ook dagelijks wat regen of een bui. Maandagmiddag wordt het maximaal 22 graden. De dagen erna moeten we het doen met een graad of 17. Daarmee wordt het koel voor juni. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: De politie zoekt een verdachte van een autobrand in Reden. In de nacht van 7 op 8 maart werd een auto opzettelijk in brand gestoken en volledig verwoest. De zaak kwam deze week aan bod in het opsporingsprogramma Plaatsdelict van Omroep Gelderland. Op bewakingsbeelden is een man met een jerrycan te zien die mogelijk betrokken is bij de brandstichting. Mensen die de verdachte herkennen of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0800 60 70 of anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint regionaal grijs, met verspreid over onze provincie enkele buien, waaruit lokaal nog een aantal millimeters regen kan vallen. Tijdens de middaguren wordt het droog met vanuit het westen zonnige periode. Maxima rond 20 graden en daarbij zwakt de westenwind geleidelijk af. Na het weekend zien we voorlopig aanhoudend licht wisselvallig weer. Van tijd tot tijd schijnt de zon, maar ook dagelijks wat regen of een bui. Maandagmiddag wordt het maximaal 22 graden. De dagen erna moeten we het doen met een graad of 17. Daarmee wordt het koel voor juni. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De werkzaamheden op het Roosendaalse veld zijn uitgesteld. In het masterplan Veluwezoom verdwijnen 2 parkeerplaatsen en wordt de grootste parkeerplaats uitgebreid. Ter voorbereiding werden sinds half mei reptielen gevangen om dieren te beschermen. De belangengroep zegt dat dit niet goed ging en dat dieren door hitte in de knel kwamen. Inmiddels zijn emmers aangepast. Toch zijn de werkzaamheden stilgelegd door bezwaren bij de provincie. Die bekijkt de situatie en beoordeelt de vergunning en planning. De gemeente gaat door met het masterplan.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: without you.
1: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De dag begint regionaal grijs, met verspreid over onze provincie enkele buien, waaruit lokaal nog een aantal millimeters regen kan vallen. Tijdens de middaguren wordt het droog met vanuit het westen zonnige periode. Maxima rond 20 graden en daarbij zwakt de westenwind geleidelijk af. Na het weekend zien we voorlopig aanhoudend licht wisselvallig weer. Van tijd tot tijd schijnt de zon, maar ook dagelijks wat regen of een bui. Maandagmiddag wordt het maximaal 22 graden. De dagen erna moeten we het doen met een graad of 17. Daarmee wordt het koel voor juni. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Tot zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat voor de grens een file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goedemorgen. Het is zondag 7 juli 2026, 10 uur geweest. Een nieuwe goedemorgen met Elisa Sommieu en Root Syndicate. Altijd lachen met Mockingbird Hill. Zo vrolijk van en dat wilde ik jou ook geven. Ruben Hille straks met 20 Seconds, de winnaar van The Voice. Daar Katy Perry met Teenage Dream.

Ja, dat is een lekkere start van je carrière. Sowieso is de winnaar van The Voice dat wel. Is geen garantie, dat heb je de afgelopen jaren wel gezien. Maar Ruben mocht ook meteen het voorprogramma doen van al die shows Suzanne en Freek in de Gelderdoom in Arnhem. En dat is een ontzettend groot succes geweest. Hopelijk een prachtige start van zijn carrière. Over een succesvolle carrière start gesproken. Alan Walker hoor je straks met Faded. Na een doorgewinterde zangeres Madonna met Live to Tell.

Alan Walker met Faded op deze zondagochtend 7 juni 2026. Het is ruim 10 uur al geweest en je luistert naar Goedemorgen hier op Studio Arena. Met Robert Goely, goedemorgen. Is het zo dadelijk een plaat die gaat over liefde, over gebroken hart, over verlangen, over verliezen, over hopen en over wel of niet met iemand samen zijn. Het zijn Ricky Martin en Christina Aguilera. Ricky Martin die deze plaat eerder al had opgenomen, maar dan in het Spaans. Hij heette Solo Quiero Amarte, maar dacht dat deze plaat het internationaal niet ging redden en daar een andere stem voor nodig had. Zo kwam hij bij Christina uit. De plaat werd opnieuw opgenomen en werd een daverend succes. Nobody Wants to Be Lonely hoor je hier op Studio Reden.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

van Direct, Nederlands trotse Won't Fall hier op Studio Reden. Hoor je zo dadelijk Simon Webb met No Worries. Nou, een plaat, ja, hij valt een beetje in de lijn van Ricky Martin, Christina Aguilera die je net hoorde. Alleen deze is heel erg autobiografisch. Deze gaat namelijk over Bono zelf. Bono heeft namelijk deze plaat geschreven omdat hij ontzettend conflicting feelings had over het leven wat hij geleden heeft als muzikant, maar ook gewoon als man, als man in een gezin, als partner. En daar ontstond With or Without You van U2. See?

toch even een gesprekje met de planner gaan voeren. Heb je deze tekst gehoord? Simon Webb, No Worries. Y'all need somebody. Ik moet even vragen of er iets met de planner aan de hand is. Ik had gisteren een liefdesblokje. Ik heb vandaag er weer zo'n blokje over samen zijn, niet samen zijn. Heartbreak. Ik ga even bellen straks. Kijken wat er aan de hand is. Miley Cyrus straks met End of the World. Na Pink met Try.

End of the World van, of nee, End of the World, moet je even goed zeggen. Miley Cyrus hier op een studio reden, terwijl we langzaam naar de klok van 11 uur toe wandelen. Ga je dadelijk ook nog Somber horen. Ontzettend succesvolle singer-songwriter met Homewrecker. Is echt een topplaat. Hoor je nog even voor 11 uur. Na een plaat die origineel helemaal niet van dit duo is. Ik ga niet over de titel beginnen. Hij heet Always On My Mind. Ik heb net al wat gezegd over dit blokje. Ik moet echt even de planner gaan bellen. Maar dit is een ander verhaal, want het origineel kun je misschien kennen als je fan van Elvis Presley bent. Want Always On My Mind is natuurlijk origineel van hem. Maar hij is ook uitgebracht door John Wesley Riles. Hij is ook uitgebracht door Willie Nelson. Maar deze versie is dan weer een ode aan Elvis Presley zelf. Gedaan door de Pet Shop Boys.

0: beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Tot maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goedemorgen. Het is 11 uur geweest. Mocht je net inschakelen op deze zondagochtend 7 juni 2026... is het de start van een goedemorgen met Alex Warren, Chef Special en Madness. En dat was natuurlijk Embarrassment van Madness. Mocht je nu wakker worden en denken... oh, dit is de soundtrack van gisteravond geweest... heb je hopelijk, ondanks het een ontzettende embarrassment was... wel een hele goede avond. Dadelijk hoor je The Weeknd met In Your Eyes na dit duo. En dat is gewoon keihard Nederlands, hè? Jesse van der Heijden en Ozan Güney hebben wel de hulp ingeroepen van 54 Ultra. Dat is een Amerikaanse zanger, John Anthony Rodriguez. En dat is een toplaat geworden. Another feature.

In Your Eyes van The Weeknd hier op Studio Reden. Een mooie samenwerking straks van Kiko, Khalid en Griffin met Save My Love. Na een plaat die eigenlijk ook wel een beetje in de categorie Guilty Pleasure valt. Hè? Of het nou de Backstreet Boys is of NSYNC, dan is er vaak ook zo'n derde naam die er nog bij hoort. En die hoor je nu, 5 met Keep On Moving.

Save My Love for Somebody Else. Ja, ik mocht je nou niet aangehaakt zijn vorige uur. Ik weet niet wat er aan de hand is met de planner. Ik heb allemaal van die blokjes die verwijzen naar of liefde, of naar gemis, of naar een gebroken hart, of naar iemand verliezen, of naar Save My Love for Somebody Else. Ik zei het al, ik moet de planner even bellen. Even inchecken of alles goed is met hem. Want ik weet niet wat hier aan gaande is. Calvin Harris straks met Blame. Ja, daar kun je ook weer een theorie op loslaten. Laten we het houden, beste Sledge, met All American Girls.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Knijter van Calvin Harris Blame. Hier op Studio Reden even over 11:30. Op deze zondagochtend is er straks James Morrison met Nothing Ever Hurt Like You. Now Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

En zo heet hij inderdaad van James Morrison. Nothing Ever Hurt Like You hier op Studio Reden. Dadelijk weer een goelie favorite, namelijk UB40 met I Got You Babe. Na Jan van Gelderen, die komt weer even binnen om jou en mij te vertellen wat wij vandaag nog en het komende week kunnen verwachten. Na Nal Horan on the loose.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Aan het begin van de middag kunnen er enkele buien vallen, maar deze trekken snel weg. Naast bewolking zien er af en toe de zon en het wordt 20 graden. De westenwind is wel aanwezig en waait met windkracht 3 of 4. De avond en nacht verlopen rustig met een sterk afnemende westenwind. Het blijft droog met een mix van wolken en enkele opklaringen. De minima liggen rond 13 graden. Op maandag beginnen we droog met mogelijk een waterig zonnetje. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker en in de middag volgt er regen. Het wordt 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ja, ik val een beetje in herhaling, maar je moet de lyrics van de platen maar weer eens even terugluisteren. I Got You Babe van UB40 hoorde je. Dadelijk is de Drop Dead Note van Olivia Rodrigo. Niet voordat ik jou ga vertellen dat goedemorgen voor deze eerste weekend van juni ten einde komt. En ik aanstaande zaterdag 10 uur sharp gewoon weer bij je aanwezig ben. Hoor je zo dadelijk een plaat die gaat over iemands ware liefde. En die gaat over wat diegene zou doen voor zijn ware liefde. En in dit geval een man. Om ervoor te zorgen dat die dame helemaal ingepakt wordt en helemaal bij hem blijft. Ja, ik ga die planner bellen, jongens. Even checken, want dit is wel toch wel de kerst op de taart. The Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, 10 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Venlo voor Nijmegen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, wakker worden allemaal. De zondagmiddag is begonnen. Het is alweer even na 12 uur. En we begonnen met Meghan Trainor. Je hoorde All About That Bass. En Olivia Dean, die komt...

Sun, dat was natuurlijk Natasha Bedingfield hier bij Studio Reden. Ja, dat klinkt altijd zo gevaarlijk, hè? Hier is Medusa. Peace of your heart. Show me.

al niet meer onder ons, maar wat hij heeft nagelaten, dat blijft gewoon steengoed, hè. Je hoorde I Would Die For You. En dat was natuurlijk Prince samen met The Revolution. En dat was het einde. Zo direct onze eigen Ilse de Lange. Maar eerst zei hij dat Chainsmokers...

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor knooppunt Ouddijk 10 minuten oponthoud. A73 Nijmegen richting Venlo voor afrit Nijmegen 5 minuten. Voor Malden 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Junior. Je hoorde niet nodig. Bracht inmiddels alweer de tijd even naar 12:30 hier bij Studio Reden. Mocht je willen reageren op de uitzendingen, studio@studioreden.nl. Zo luidt ons e-mailadres. Mocht je het allemaal niet zo snel hebben kunnen volgen, ik zal het nog een keer aan je roepen, want het intro duurt lang genoeg. studio@studioreden.nl. Gaan we eens even eerlijk terug in de tijd. Dat doen we met de Bee Gees. Hier is Strategy.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Geldermalsen en Zaltbommel 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar ook 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem-Duitse grens bij de afrit Beek 10 minuten. En op de A73 tussen knooppunt Ewijk en Malden is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doerland.
1: Je beleeft het hier.
2: Nou, ik zal hem maar meteen inkoppen. Ik ben er wel voor jou, hoor. Je hoorde Benson Boone met Sorry I'm Here for Somebody

Nou, hij kondigde hem zelf al wel af. En deze Elton John, je hoorde dus The Circle of Life hier bij Studio Reden. Zo direct heb ik lekkere plaat voor je, zeg. Van Nederlandse

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio, onder andere files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A2 in beide richtingen file van Den Bosch naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 10 minuten vertraging. De andere kant op tussen Beest en Zaltbommel ook 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar sta je 10 minuten in de file. En een andere drukke weg is de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. Ook een kwartier extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Aan het begin van de middag kunnen er enkele buien vallen, maar deze trekken snel weg. Naast bewolking zien we af en toe de zon en het wordt 20 graden. De westenwind is wel aanwezig en waait met windkracht 3 of 4. De avond en nacht verlopen rustig met een sterk afnemende westenwind. Het blijft droog met een mix van wolken en enkele opklaringen. De minima liggen rond 13 graden. Op maandag beginnen we droog met mogelijk een waterig zonnetje. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker en in de middag volgt er regen. Het wordt 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

I'm Goon. We gaan afscheid van elkaar nemen. Het is bijna 2 uur. Zo direct kwart over 10 en heel veel plezier met hem. En dit is Sam Smith. Stay with me. Guess it's true.

0: 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel, Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in Gelderland, onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Baardenburg is het oponthoud 30 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik 15 minuten vertraging. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

fijne zondagmiddag. Ja, ik ben de komende twee uur lekker bij je met zojuist The Thing I Love, Max en Andy Grammer. En we hadden ook nog David Guetta samen met Afrojack, Hero. Studio Regen. En dit is You Don't Know, Mellow.

Studio Redema, thank you for being a friend, Andrew Gold. En ja, daarvoor hadden we ook nog Samio met Dark Before the Dawn. De andere weg is muziek van Destiny's Child. Doen we naar deze klassieker, Ice-T.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer file. De vertraging is 40 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een half uur vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik een kwartier op onthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Halverwege van Suzanne en Freek. Die weer even aan het bijkomen zijn, denk ik. Van die maand in het Gelredome hier in Arnhem natuurlijk. Hè. Harry Styles onderweg. Doen we naar Cobby Clay. Dit is Bubbly.

Right Between the Eyes, Wax. En wat ook nog Budapest van George Ezra. En dat hoor je natuurlijk hier allemaal op Studio Reden. Waar je natuurlijk ook terecht kan voor nieuwe muziek. Zoals deze, Sienna Spiro. Dit is Material Lover.

0: met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 40 minuten. Het is daar extra druk vanwege de afgesloten A27 en daar ligt ook nog rommel op de weg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens 25 minuten vertraging. En op de A73 is het ook bijzonder druk van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik een kwartier oponthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Cause I gotta have faith. Studioreden met George Michael en zijn, Faith. I gotta have faith. En dit is Boza. Studio Leiden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen knooppunt Eppel en Waardenburg 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En verder is het weer druk aan de Duitse grens op de A12. Vanaf Zevenaar tot de grens een half uur op onthoud. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Beautiful Trauma Pink. En dit was Won't Fall van Direct. Ja, en als je dan toch een beetje zo naar die teksten luistert van de muziek, dan is het misschien een beetje zwaar op de hand allemaal. Ja, er komt ook weer wat lichters aan hoor. Geen probleem. Dat doen we zowel met het weer van Jan van Gelderen en ook nog muziek van The Weeknd, Starboy. Maar eerst nog even Leona Lewis. Dit is Better in Time hier op Studio Reden. It's

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Aan het begin van de middag kunnen er enkele buien vallen, maar deze trekken snel weg. Naast bewolking zien we af en toe de zon en het wordt 20 graden. De westenwind is wel aanwezig en waait met windkracht 3 of 4. De avond en nacht verlopen rustig met een sterk afnemende westenwind. Het blijft droog met een mix van wolken en enkele opklaringen. De minima liggen rond 13 graden. Op maandag beginnen we droog met mogelijk een waterig zonnetje. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker en in de middag volgt er regen. Het wordt 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Lekker hè? Toto en Africa hier op Studio Reden. En daarmee komt er ook langzaamaan een einde voor mij voor deze zondagmiddag. Ik laat nog een paar plaatjes voor je achter terwijl ik hier de studio uitloop. Doe ik onder andere met Ed Sheeran Camera. En dan wens ik jou natuurlijk nog een heel fijn uiteinde van je weekend. En natuurlijk ook voor morgen alvast een goede start van de nieuwe werkweek. Hè?
1: Is

0: van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dagelijks op Studio Reden. Fijn toch? Lekker toch? Op deze zondagmiddag in Reden Roosendaal Centraal natuurlijk het borrelmoment. Feitjes uit de pophistorie. En natuurlijk ook wat regionale informatie. Dat allemaal nog vanmiddag. Tom Grennan kan eraan met Reminds Me. En nu Duffy, Warwick Avenue. When

0: van dit duo, Sam Fender en Olivia Dean. En je hoort het allemaal op Studio Reden. En hiervoor nog Tom Credden, Remind Me. Jazeker. Dan heb ik nog wat regionale informatie voor jou. Tuurlijk, dat doen we elke zondag. En ook elke zaterdag in Reden Roosendaal Centraal. Cabaretier Marcel van Roosmalen die komt op 12 juni naar Openluchttheater De Biekenberg in Roosendaal, vlakbij zijn geboorteplaats Arnhem. En daar speelt hij zijn solo Ik Mag Niet Klagen, met verhalen over zijn jeugd in Arnhem en Velp, journalistiek, werk, zijn gezin en zijn liefde voor Vitesse. Op het toneel staat een kast met herinneringen die zijn anekdotes en observaties oproept, met droge humor en ruimte voor reflectie. Tickets en meer informatie dat kan je vinden en bestellen via de website depinkenberg.nl en ook nog via de Zomerij. Dus dat is 12 juni. Marcel van Roosmalen in Openluchttheater De Pinkenberg. Ga daarvoor naar de website depinkenberg.nl of doe dat via de Zomerij.
1: Studio Reden.
0: Terug naar de muziek maar weer. Charlie Pasti komt eraan met Marvin Gaye en nu Rod Stewart. Do you think I'm sexy?

0: is ook een heel groot artiest uit het verleden. Het nummer werd gemaakt door Charlie Puth. Die hoorde je zojuist en die voor nog Rod Stewart met Die I Think I'm Sexy. En dan moet ik eventjes in mijn lijstje gaan kijken, want daar hebben we staan Niall Horan, Man at Work en nu eerst Frey met Over My Head. Oftewel, Cable Car.
1: Studio Reden.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

de studio. En hiervoor hadden we nog Die Horen met Dinner Party. En dat begint mijn schermpje een beetje te knipperen. Dat betekent dat ik hem even aan moet raken. En dat heb ik bij deze dus gedaan. Heb ik nog een bericht voor jou. Stichting Strak opent op 10 juni een tweede kledingbank in Velp. In de voormalige Dr. A. van Voorthuizenschool aan de Schoolstraat. De opening wordt verricht door de wethouder van Reden. Bij de kledingbank gaan deelnemers van reïntegratietraject Doorslag 2 helpen bij de uitgifte en verwerking van kleding. Tijdens de opening om 2:00 zijn bezoekers welkom voor een rondleiding, een hapje en een drankje. De eerste 50 bezoekers die krijgen een goodiebag. Ja, zeker. De organisatie viert daarnaast haar 30-jarig bestaan. En voor meer informatie daarover en de openingstijden van de kledingbanken, kijk je op de website stichtingstrak.nl. Dus dat, de opening kledingbank in Velp, 10 juni. Kijk voor meer informatie op stichtingstrak.nl. Gaan wij door met de muziek. Hier is Cresap en Sweet Goodbyes.

Ja, heeft maar 20 seconden nodig. Ruben, Helen hoorde je zojuist en die voor nog crash hebt met Sweet Goodbyes. Vandaag 7 juni. Zet de radio iets harder, want op 7 juni zit vol bijzondere verhalen uit de wereld van de popmuziek. En we beginnen in 1963. Op deze dag brachten de Rolling Stones hun allereerste single uit. Come on! Het was het officiële begin van een carrière die inmiddels meer dan 60 jaar beslaat. 6 jaar later, in 1969, vond het eerste optreden plaats van de supergroep Blind Faith in het Londense Hyde Park. Meer dan 100.000 nieuwsgierige fans kwamen kijken naar de groep rond Eric Clapton en Steve Winwood. En op 7 juni 1975 schreef Elton John geschiedenis. Zijn album Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy werd het eerste album ooit dat rechtstreeks op nummer 1 binnenkwam in de Amerikaanse hitlijst. En in 1977 zorgden de punkers van de Sex Pistols voor opschudding met een beruchte boottocht over de Theems. Terwijl Londen het zilveren jubileum van de koningin vierde, speelde de band luidkeels Cut Save the Queen vlakbij het parlement. De politie stond hen na afloop al op te wachten. Ja, zo laat 7 juni zien hoe veelzijdig popmuziek kan zijn, van historische debuutsingles en records tot pure rebellie op het water. Tot de volgende muzikale reis door de tijd. Hier is muziek van Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light.

0: bij uitzondering op Studio Redend op deze zondagmiddag. We maken er gewoon een hele gezellige zondagmiddag van. Straks in het tweede gedeelte nog weer Regio Info, het borrelmoment. Blijf lekker luisteren.
1: Klaas Vroom, The Netherlands.
2: Studio Redend.
1: Studio Redend.

0: 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door grenscontrole staat er file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Is It Love? Lorien hoorde je zojuist. En wij gaan door met regionale informatie. Want het NIO... Ja, ik moest even kijken hoor. NIO, N-I-O, nodigt zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers uit de gemeenten Rheden en Roosendaal uit voor een netwerkbijeenkomst op donderdag 11 juni in Theo Torne in Dieren. En dat is tussen 4:30, want dan ontmoeten zij elkaar om kennis te maken, ideeën uitwisselen en samenwerkingen te versterken. Het platform wil zo het lokale aanbod beter zichtbaar maken, omdat organisaties elkaar vaak nog niet eens goed kennen. De bijeenkomst is informeel, met korte pitches en een netwerkbuffet. Deelname, dat is gratis. En aanmelden, dat doe je, ja, dat kan tot 8 juni aanstaande. Dat is morgen dus via het e-mailadres netwerknio@gmail.com. Netwerknio@gmail.com. Ja, .com. En voor degene die niet weten wat een dot is, dat is gewoon een puntje. .com. Dus. Ja, in de afwachting van het borrelmoment zijn hier Teddy Swims en Alanis Morissette. Nu, thank you. Help.

0: Morissette met Thank You. En ik zie dat het alweer tijd is.
1: Breng wat sprankeling in je dag met het borrelmoment.
0: En goed nieuws voor iedereen die al weken niks spannends meer had om naar te staren. De live beelden van Reder Laag die doen het weer. Ja hoor, de IJssel is terug op uw scherm na een technische wij zijn even koffiehalen storing. De camera hangt nog altijd braaf bij Krancafé Rutgers, waar het water rustig doet alsof er niks gebeurd is. En voor wie er meer spanning wil, er is ook verkeer op de A12. Een knooppunt dat altijd zichzelf knoopt. En een pontje in Dieren dat dapper heen en weer vaart alsof het een missie heeft. Dus zet de borrel klaar, nootjes op tafel, bitterballen in de oven of de airfryer of de frituur. En hef het glas met de buren, vrienden, kennissen, familie. Dit is
1: het borrelmoment.
2: Het borrelmoment. Je beleeft het hier.

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Bas dan was dat getiteld. En hiervoor hadden we nog Bluff, Bluff, Bluff en Nielsen met mannenharten. Ja. Dan heb ik nog een laatste bericht voor wat betreft deze zondagmiddag. Op woensdagavond 10 juni wordt de 39e editie van de Bedriegertjes Trial gelopen in de tuin van Kasteel Roosendaal. Start en finish zijn daar ook. Er zijn afstanden van 1, 2, 6 en 11 kilometer, deels over onverharde paden door het park, bos en heide. Voor kinderen is er een kidsrun om 6:15 s'avonds dus voor 4 tot 8 jaar. En om 6:30 een 2 kilometer run voor 9 tot 12-jarigen. De 6 kilometer start om 7:10 en de 11 kilometer om 7:50. Inschrijven kan online via bedriegertjeslopers.nl. Bedriegertjeslopers.nl. En op de dag zelf vanaf 6:15 dus. Allemaal naar de Bedriegertjesloop 10 juni aanstaande. Wij gaan door met Anastasia, Left Outside Alone.

0: Side Alone. Onderweg Berlin, Take My Breath Away. En we gaan eerst even naar Jan luisteren.
1: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De avond en nacht verlopen rustig met een sterk afnemende westenwind. Het blijft droog met een mix van wolken en enkele opklaringen. De minima liggen rond 13 graden. Op maandag beginnen we droog met mogelijk een waterig zonnetje. Vanuit het westen wordt de bewolking dikker en in de middag volgt er regen. Het wordt 21 graden bij een matige zuidwestenwind. De dagen daarna zien er wisselvallig uit, met dagelijks een aantal buien, maar tussendoor zijn er ook perioden met zon. De temperatuur levert wel in. Overdag is het vrij koel, met hooguit 17 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 6 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens nog een file van 2 kilometer. Je staat er 10 minuten door in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens nog een file van 2 kilometer. Je staat er 10 minuten door in de file. Tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: een uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens nog een file van 2 kilometer. Je staat er 10 minuten door in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens nog een file van 2 kilometer. Je staat er 10 minuten door in de file. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens nog een file van 2 kilometer. Je staat er 10 minuten door in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens nog een file van 2 kilometer. Je staat er 10 minuten door in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens nog een file van 2 kilometer. Je staat er 10 minuten door in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens nog een file van 2 kilometer. Je staat er 10 minuten door in de file. Tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens nog een file van 2 kilometer. Je staat er 10 minuten door in de file. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens nog een file van 2 kilometer. Je staat er 10 minuten door in de file. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Er verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 12 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Lars Militse met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Hey Ya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 km per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.